Het is het hiernamaals. Maar ik dacht eigenlijk wel dat het anders zou gaan. Ik dacht aan licht uit en dan helemaal niks. Onder de